0: direct dus middenweg heb je wel erg wat voorzetten. En ik moet gaan proces tussen, ik heb over de weg.
1: Dat doe ik in 263 uur voor dat ik hier op jou maak.
0: Dat denk je in 264 uur, dat denk je.
1: Roger, I'll go down to you there, 897 Heavy, file 360.
0: Ik ga door 897 Heavy, maar.